0: Ice Radio.
1: Weet je wat het kost, man?
0: Helemaal niks. Ice Radio. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig, dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest, wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig, dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Hoogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Het lijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het stratencircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start vanavond op pole position. De race start wel 3 uur eerder dan gepland. Er wordt noodweer verwacht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar twee huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax staat nu 4e, maar kan vandaag worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk 1-1. Utrecht NAC Breda werd 2-0, Groningen Excelsior 2-3. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. En de Formule 1 race in Miami begint vandaag een paar uur eerder dan gepland. De start is nu al om 7 uur. Reden is noodweer dat wordt verwacht. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste. Toch is Max blij. Dit seizoen had hij nog niet eerder een plek in de eerste startrij. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Emergency.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, and can we make a start?
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie twee mannen van 18 en 22 aangehouden. Een jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. En het leek een Franse brouwer een leuk idee. Hij noemde een speciaal biertje met citroensmaak John Lemon, naar de beroemde Beatle. Maar zijn weduwe, Yoko Ono, ziet het humor niet voor in. Ze eist een directe stop van de verkoop of een forse boete. De brouwer mag nog uitverkopen en verzamelaars vechten nu om de laatste flessen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Ik zit vastgelijnd.
1: Ice Radio. Geen playlist. Maar passie.
4: Goed dan voor Peter.
1: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
1: Met nu. Moraal van de week.
7: Dear listeners. This is a special show on Ice Radio with
8: Peter Moraal.
7: Dat bent u niet.
9: Ah, Peter. Oh.

0: vrolijk van. Hè? Maar ja, dat interesseert jullie natuurlijk weer helemaal. Nee, en dat is natuurlijk ook wel terecht. Want ja, om wie gaat het nou eigenlijk? Nou, in dit geval om Danny Boy. Met een van die vele hits uit het jaar 1980. Waarvan je sommige liever zou zijn vergeten achteraf. Rapper de Klep.
1: Wat was je naam ook alweer?
0: Peter.
2: Peter is waarschijnlijk een fan.

0: Want ik denk van, hé, dat was ik echt helemaal vergeten. Dan draai ik hem voor straf ook voor jullie, zodat jullie hem ook voorlopig weer even in je hoofd hebben.
1: Op Peter kun je rekenen.
2: This is Ice.
0: Het straks is van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Maar... Oh.

0: een beter afgemixt nummer gedraaid. Er zitten allemaal kraakjes en tikjes in nog, joh. Hoe kan dat toch?
1: Ice. Ice Radio.
2: It's Wednesday, or it's Sunday, it's Ice Radio.
0: Yep, dat klopt inderdaad, het is Ice Radio.

0: wat een energie zit er toch in deze plaat van de Romantics uit 1980. What I Like About You.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet ziek.
0: Oh, sorry.
2: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
0: Peter, moraal.
3: Zocht je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze voorlel.
5: Dit zijn de off-beatables. De Beatles, maar dan anders.
6: Ice Radio.
5: De Beatles groep, maar dan anders.

0: Take two.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
2: En kijk eens op de klok. Het is alweer een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. De Spider Murphy Gang. Is Saudi gaan?
1: Ice Radio.

Ja, dit zou wel kunnen als overgang, hè? Ja, normaal heb je nou zo'n snel nummer als presentator de taak om van heel snel praten, dan over te gaan naar dat er toch iets heel erg moois aankomt. En dat is dit ook, uit 1980. Styx met Babe. En ik heb altijd het idee dat ik nummers moet opdragen aan mensen. En dat zou ik ook wel willen, maar ik denk dat de persoon in kwestie hier niet echt blij mee zou zijn als ik dat.

Dit is Selector uit 1980 on my radio. En wat hoor je op jouw radio? Nou, de moraal van de week. Nummertje 439 op Ice Radio. Met Peter.

0: mensen, en zo wordt het vanzelf weer bijna 10 uur. Dat betekent dat ik weer vanzelfsprekend afscheid van jullie moet gaan nemen. En dat doe ik met een nieuw nummer van Prince. Een nieuw nummer van Prince, ja. Uit een van die vele kluizen die hij vol heeft gespeeld met onuitgebrachte muziek, is dit uitgebracht. With This Tear, zo heet hij. Tot volgende week.
1: Vind je echt niet aardig?
2: Je bent niet welkom hier. Nee.

0: fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik ga nu een procesvoorstel. Laten we hiermee stoppen.
5: Stil, waar denk je aan?
6: What are you thinking about?
7: Dat was een slappe hap.
8: Fijne uitzending verder, dames en heren.
9: Het is met name heel veel plezier.
10: Je vindt
9: vlees
10: voor een spat. Bij de money back, hè? Totally. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money back.
11: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
12: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn twee jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. De politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. En een emotioneel bericht van de moeder van Jade Kok op de socials na de uitvaart van haar dochter vrijdag. Zo mooi, heftig, emotioneel, liefdevol en indrukwekkend, schrijft ze. Maar ook dat ze geen idee heeft hoe ze nu verder moet zonder haar. Duizenden mensen vormden een erehaag toen de auto met Jade langsreed. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.
12: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
14: I like it.
12: Ice Radio.
15: Your alternative to ordinary radio.
16: Ice Radio.
12: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gemeente IJsselstein komt later vandaag met een reactie op de vernielingen van vannacht bij het stadhuis Annex Theater. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat ruiten zijn ingegooid en dat beveiligingscamera's zijn afgeplakt. In IJsselstein moet een asielnoodopvang komen. In Meppel is in het water een lichaam gevonden, meldt RTV Drenthe. De omgeving werd snel afgezet. Hulpdiensten hebben het lichaam op het droge gehaald. Er is een onderzoek opgestart om erachter te komen wie het slachtoffer is en of het om een ongeluk of een misdrijf gaat. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat komende week naar het Vaticaan in een poging om de ruzie met de paus te lijmen. Hij spreekt de paus niet zelf, maar zijn rechterhand. De paus had al een paar keer kritiek op de oorlog in Iran. Daarop zei Trump dat hij de paus zwak en verschrikkelijk vindt en beelde zichzelf af als Jezus. En het nieuwe muziekproject van de Rolling Stones heet Foreign Tongues. De drie bandleden hebben beelden van stukjes albumhoes gedeeld op hun socials. Gisteren was er ineens een fragment van een nieuw nummer met een emoji van een cd erbij. Er werden laatst al meer hints gegeven, onder meer via mysterieuze posters in Londen. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De grote brand in de toetjesfabriek in Ermelo gisternacht is misschien aangestoken. Het onderzoek loopt nog, maar de politie sluit brandstichting aan de hand van eerste camerabeelden niet uit. Het pand brandde helemaal af, er vielen geen gewonden. De politie kan nog niet zeggen of er al verdachten in beeld zijn. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza komen eind van de middag aan op Schiphol. Het Israëlische leger hield een aantal boten bij Kreta tegen. Eén van de Nederlanders kreeg rake klappen. Ongeveer 175 mensen werden op Kreta afgezet. Twee opvarenden zijn meegenomen naar Israël. Tientallen kinderen leggen bloemen op de 400 graven van het Nationale Ereveld in het Gelderse Loenen. De Oorlogsgravenstichting wil zo ook de jongere generatie betrokken houden bij de herdenking. De bloemenlegging is altijd een dag voor 4 mei, omdat het ereveld dan gereserveerd is voor de officiële herdenkingen. En ondanks de vernielingen aan het stadhuis in IJsselstein kan het theater dat er zit vandaag open. De hoofdingang blijft dicht, daar zijn ruiten ingegooid en de pui is ontzet. Daarom wordt tijdelijk een zijdeur gebruikt. Politie hoopt vanmiddag meer te kunnen melden over de vernieling, die mogelijk te maken heeft met de plannen voor asielopvang. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het mag dan regenen vandaag, dat betekent niet dat er geen natuurbranden meer kunnen ontstaan. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. De regen verdampt in korte tijd en dan ben je weer terug bij af. Komende dagen wordt het ook niet echt nat weer, moeten dus alert blijven, zegt de onderzoeker. De burgemeester van Hogeveen noemt de brand vannacht in het centrum voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een auto vloog in brand onder een carpoort en twee huizen daarboven vatten ook vlam. 8 woningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij bij een horecazaak in Zoetermeer zijn gisteravond 2 politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Er moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. 4 mensen zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden door een auto. De bijrijder stapte daarna uit om de vrouw te helpen, maar de bestuurder ging er vandoor, meldt Rijnmond. De bijrijder weigerde te vertellen wie er achter het stuur zat. De slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Relschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast. Uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaius noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jesselkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen omdat hij boos is op bondskanselier Merz. En bij een steekpartij vanmorgen in de Amsterdamse wijk Oud-West is iemand zeer zwaar gewond geraakt. Volgens AT5 is het een man van 19, hij is er slecht aan toe. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was en of er één of meer verdachten zijn en zoekt getuigen en camerabeelden. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. /.dash.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Hi, hi. Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. En in de Eredivisie worden het spannende weken voor Volendam. Dat verloor vanmiddag in eigen huis met 2-0 van Heerenveen. En dat moet er in de laatste 2 wedstrijden nog alles aan doen om de na-competitie tegen degradatie te ontlopen. Heerenveen kan zich nog altijd plaatsen voor Europees voetbal. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond minder buien. Vannacht is het droog en dan is er kans op mist. Morgen van alles en nog wat en dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. / dot dash.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

0: Bye bye allemaal.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei, maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn twee vrouwen om het leven gekomen toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. De omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. En een opmerkelijk moment in een theater in Breda, want daar heeft cabaretier Hans Steeuwe twee bezoekers de zaal uit laten zetten. Eerst te zien op TikTok. De mannen zaten op de eerste rij en bleven maar door zijn show heen kletsen. Uiteindelijk was Steeuwe er helemaal klaar mee en zei dat de mannen moesten wegwezen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Dennis van Leeuwen.
6: Met nu.
1: Tegendraads.

0: Lekker begin weer van de deur. Dan Hartman is echt zo'n artiest die altijd precies wist hoe een popplaat moest klinken. Groot, warm en natuurlijk Amerikaans. Daar waar het allemaal beter is en groter. Hey, goedemiddag. In dit uur tegendraads duiken we door verschillende hoeken van de jaren 80 heen. Van Britse synthpop tot vroege electro en zelfs wat high energy. Je hoort straks hoe snel dat decennium zich eigenlijk ontwikkelde. Dit is bijvoorbeeld in 1984 Alison Moyet met Love Resurrection.
1: Tegendraads. Ice Radio.

We All Need a Love Resurrection. Jorah Alison Moyet. Voor mij toch wel een van de meest herkenbare stemmen uit deze periode. Uit de 80's, want daar zitten we vandaag natuurlijk in tegendraads. Dit nummer Love Resurrection was haar eerste solo single na Yazoo. En binnen een jaar won ze al een Brit Award voor Best Female. Je kunt ook horen in dit nummer hoe ze eigenlijk gewoon heel veel meer ruimte kregen tijdens de productie. Zometeen hier T-Connection op Ice Radio. Dat is echt een band die in 84 funk en elektronica begon te mengen op een manier die toen echt wel vooruitstrevend was. Die hoor je zometeen na Blancmange. Dit is Don't Tell Me.

Melba Moore die kwam uit de Broadway-wereld. Deze single Mind Up Tonight werd een echte clubfavoriet in New York. Het was niet echt een radiohit, maar wel een plaat die in die tijd echt overal in de danszalen opdook. Voor als je net aanhaakt, je luistert naar Tegendraads op Ice Radio. We duiken een uur lang in de 80's. De platen die het geluid van dat decennium juist hebben neergezet. Nu dan bijvoorbeeld de Fatback Band. Die waren eind jaren 70 al bezig met drumcomputers en vroege elektronica. Waardoor een zout precies tussen funk en de opkomende electro viel.

Goedemiddag, dit is Tegendraads op AZ Radio. Mijn naam is Dennis. Vandaag in Tegendraads een overzicht van een aantal nummers die in de jaren 80 echt een flinke stempel hebben gedrukt op de muziekscene. En vooral dan echt de dance scene destijds. Zoals dit nummer van Shannon, uit 1983, Let the Music Play. Dat was destijds echt gewoon een flink kantelpunt, want er zit namelijk een bepaald ritme in. En dat werd de basis van de freestyle. En Shannon die zette hiermee een hele nieuwe beweging in gang die vooral in New York en Miami behoorlijk groot werd. Dat was niet normaal meer. Zometeen hier in Tegendraads de Johnson Crew. Dat is een groep die begin jaren 80 de electrosound definieerde met synths en funk invloeden. Dat is ook echt een geluid dat later overal in de Amerikaanse club zou gaan opduiken. Maar eerst de Three Degrees. Ja, die zijn begonnen ergens in de jaren 60. Ze zaten in 1985 ruim 20 jaar in het vak. Maar ja, ze klonken nog steeds strak. Ja, en ze konden eigenlijk nog volledig mee met de tijd. Dit zijn de Three Degrees.

waren de Woodbees van Skrilly Plitty. 1984 was de periode waarin Green Guardside van deze band veel werkte met de producer van Chaka Khan en van Aretha Franklin. Die laatste wordt trouwens ook nog genoemd in dit nummer. Ja, en door die samenwerking kregen die popplaten, wat het normaal gesproken toch echt wel waren, die kregen ineens een soort van R&B-achtige finesse die je destijds niet vaak hoorde hoor, bij dit soort Britse acts. Nee, voor die tijd was het apart, deze Skrilly Plitty. Ik ga zo meteen afronden voor deze aflevering Tegendraads hier op Ice Radio op zondag 3 mei 2026. Maar ik heb nog twee platen voor je hoor. Die horen zeker bij dit ethische uur vandaag. Straks bijvoorbeeld Advance. Dat was een Italiaanse formatie die begin jaren 80 een van de eerste Italo tracks maakte. Die ook in Amerikaanse clubs werd opgepikt. Dat was wel heel erg bijzonder. En als je fan bent van Italo, dan weet je, dat klinkt toch altijd wel, ja, het is een beetje, ja, het is herkenbaar. Laten we het daarop houden. Maar eerst even een persoonlijke favoriet voor mij. Planet Patrol. Ja, dat kwam allemaal uit de electro-scene rond Arthur Baker. En in 1983 was het strak, het was mechanisch en het was gewoon hartstikke nieuw. Het klonk gewoon, ja, heel apart. Ik heb hier in de studio nog ergens wel de originele vinylplaat liggen. Die is mooi roze. Transparant ook wel, je kunt er helemaal doorheen kijken. Maar jij hoort vandaag gewoon de digitale versie. Wens je nog een hele fijne avond en graag tot de volgende week. Dit zijn Cheap Thrills van Planet Patrol.

Hij is tegendraad. Voldoet niet aan de norm. Maar. Hij is wel lief. Dennis van Leeuwen op Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle met Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het internationaal atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Het is de grootste van Europa. En Feyenoord heeft de tweede plek in de Eredivisie voor het grijpen. Bij Fortuna Sittard boog Feyenoord een 1-0 achterstand om in een 2-1 winst. Feyenoord is nu bijna zeker van plek 2. Die is belangrijk omdat je dan volgend seizoen sowieso in de Champions League speelt. PEC Zwolle Heracles werd 1-0. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken regen, vanavond nog steeds buien, maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.

0: waren er niet helemaal uit of ze een plaat moesten maken waar de synthesizer de hoofdrol speelde in plaats van de gitaar. Maar dat werd een van hun allergrootste hits. Jump van Van Halen. Hey, goedemorgen. Ja, dat was zo. Hele discussies in de band. Ja, de synthesizer, moeten we dat nou wel doen? We zijn toch een gitaarband? Nou ja, je ziet maar hoe de zaken kunnen uitpakken. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Mellis Morning Mix, zo heet dit programma. Fijn dat je ingeschakeld bent, dat je Ice Radio hebt gevonden. Misschien doe je het vaker, misschien luister je voor de allereerste keer. Het zou zomaar kunnen. Ik ga een welgemeende poging wagen om je muzikaal gezien een beetje te verrassen, te vermaken en te verwennen. Ik vertel je straks wel wat er allemaal in het programma zit. Ja, het zal je niet verbazen als je vaker luistert dat muziek de hoofdmoot is, dat ik zelf ook nog niet weet hoe de keuzes uit gaan pakken. Want ja, dat is natuurlijk het leuke aan Format Free Radio. Je mag lekker draaien waar je zin in hebt. Wat ik in ieder geval wel altijd draai, dat is de nieuwe Icebreaker. Want die wordt elke week met zorg, liefde en aandacht uitgekozen door de collega's hier. En zelf heb ik natuurlijk ook een stemmetje, maar niet meer dan een stemmetje. Maar al die stemmetjes bij elkaar hebben deze week geleid tot de nieuwe single van, ja, Duran Duran, featuring Nile Rodgers. Free to Love. Of Haiti.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Neem Virginia Plain.
1: Roxy Music, Cowboys Radio en Virginia Plain. Lekker om dat weer eens te horen, zeg. En daarvoor de nieuwe Icebreaker. Wat vond je daarvan? Duran Duran hebben gewoon een nieuwe single gemaakt. Samen met Nile Rodgers, Free to Love. Deze week met trots de Icebreaker op Ice Radio. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Donderdagochtend, vaste prik. Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. En ja, zondagmiddag word ik herhaald, hè, tussen 5 en 7. Dus het zou zomaar kunnen dat het voor jou nu zondagmiddag is, iets na 5. Net zo welkom, net zo welkom. Laat daar geen misverstand over bestaan. Hey, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Het was meivakantie. Hè. Het is nog steeds een beetje meivakantie. Sommige regio's hebben 1 week meivakantie, andere weer 2. Nou, ik heb geen vakantie. En mijn bootje is ook nog niet terug van de werf. Ik heb het een en ander eraan laten doen. Maar hij zou eerst 1 april klaar zijn. Daarna half april. En ik hoop dat ik hem dit weekend nu eindelijk kan ophalen. En dan kunnen we eindelijk van het lekkere weer genieten. En het water op. Ja. Daar heb ik wel heel erg veel zin in. Hey, over politieke zaken hoeven we het niet te hebben. Over sport ook niet. Laten we het hebben over muziek. Want dat is, hoop ik dan maar, de hoofdreden dat je naar dit mooie radiostation luistert. Geen playlist, maar passie. Wat heb ik allemaal voor je? Nou, Monica Leijen is straks telefonisch de gast in het kader van meer vrouwen op de radio. Paul Goumi, weet ik niet of ik die te pakken krijg in het volgende uur. En verder de vaste ingrediënten. Hè. Waaronder een prachtig ijsicoon van Blondie. Parallel Lines, daar ga ik een track van draaien. En natuurlijk heb ik het Prince moment. Ja, vorige week had ik de Prince special. Alleen maar muziek van Prince. En we zijn nog even een beetje bezig met die Purple 100. Maar goed, dat zal allemaal wel doorgaan. Natuurlijk het Prince moment straks. Maar eerst Sam Fender. En dat is alweer een plaats van een jaar of 2 geleden. People

Lekker hoor, dat geluid van de jaren 90 op de donderdagochtend. Montel Jordan en this is how we do it. Ice Radio, geen playlist maar passie. Mellis Morning Mix, zo heet dit programma. En elke week neem ik het boekje van Robert Lodge mee met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Allerlei leuke opmerkelijke feitjes rondom artiesten. Sommige verhalen ken je natuurlijk, die zijn al 100 keer verteld. En andere zijn misschien nieuw voor je. Hoe dan ook, het is altijd reden om een bepaalde plaat weer eens een keer voor je te draaien. Vanochtend wou ik het even met je hebben over Madonna. Ja, ze was natuurlijk uitgebreid in het nieuws, omdat ze op Coachella met Sabrina Carpenter zong. Vrij onverwacht en plotseling bovendien. Maar dit gaat over de periode rond 2012. We zijn gewend dat Madonna graag de grens opzoekt. Maar in 2012 was er een moment waarop ze zelf besloot, dit ga ik niet doen. Nee, hoe zat dat nou precies? Nou, ze werkte aan een videoclip voor een nummer met de titel Terror Bride. Terreurbruid, zo mag je het vertalen. En het idee was om te verschijnen in een combinatie van een Iraakse bruidssluier en een Amerikaans militair uniform als statement over oorlog en de positie van vrouwen. Alleen, ja, daar zat wel een risico aan. Die mix van religieuze symboliek en die politieke lading, die had grote groepen mensen kunnen beledigen. En haar adviseurs waarschuwden dan ook dat dat niet alleen tot ophef zou leiden, maar ook serieuze bedreigingen uit extremistische hoek kon opleveren. En dus trok Madonna de stekker uit dat project. Geen clip, geen statement. En dit keer woog haar veiligheid zwaarder dan het provoceren en het trekken van aandacht. Dat bedoel ik overigens niet negatief. Misschien ook wel een teken dat zelfs de grootste provocateurs weten wanneer het genoeg is. Laten we daarom maar bij de muziek houden. Ja, dat is allemaal te vinden en te lezen in dat boekje van Robert Lodge. Ik wist dit niet, dat verhaal over het nummer Terror Bride. Maar ik moet zeggen, 2012, die periode, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Maar dat weerhoudt ons natuurlijk niet om gezellig iets van Madonna te draaien.

0: Volgens mij hebben ze nog niet zo lang geleden een officieel afscheidsdingetje gedaan. De Claw Boys Claw uit Amsterdam. Je hoorde Rosie. Hey, Monica Leijen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Melle.
0: We hebben jou een paar weken moeten missen. Vorige week natuurlijk, omdat het toen een Prince special was. En de week daarvoor was er ook iets. Nou goed, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Je bent er weer, wat fijn. Ja. Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed.
0: Nou, gelukkig. Daar hoeven we dan niet verder op door te gaan, hè? Want goed is goed, een 8, zullen we maar zeggen. We bellen jou elke week in verband met meer vrouwen op de radio, vrouwelijke vocalen. Ik zit even te kijken. Ik heb Madonna gedraaid, maar dat was eigenlijk de enige tot nu toe. Verder waren het allemaal heren die de klok sloegen. Dus hoogste tijd voor wat vrouwelijke vocalen. Jij hebt ook een platenkast vol en een cd-kast vol en een mp3-kast vol. Wat heb je er deze week uitgehaald voor ons?
1: Ja, het is ook wel weer eentje die al wat ouder is, zeg maar. En de mevrouw in kwestie is ook al wat ouder. En ik weet niet of veel mensen er kennen, maar het is in ieder geval de leadzangeres van de band Eight Wonder. En Eight Wonder, dat was een Engelse popband in de jaren 80. En de leadzanger was Patsy Kensit.
0: Patsy Kensit, ja. Ik haal haar altijd door de war. Of ik verwar haar altijd. Dus misschien beter Nederlands met Patsy Gallant. Dat was dan weer een Amerikaanse dame. Die had die hit van From New York to LA, weet je wel. Gallant Kensit, maar dit is de Engelse dus.
1: Ja, dit is de Engelse. Okay. Patsy Kensit. En Patsy Kensit, die is eigenlijk voornamelijk, of tenminste volgens mij voornamelijk bij het grote publiek bekend vanwege al haar affaires en huwelijken met bekende muzikanten.
0: Oh, dan zou ik hem moeten kennen toch?
1: Nou ja, kijk.
0: Als groot publiek zijnde. Hè?
1: Ja, neem aan van wel. Zij was 15 en hij was 24. En dat was Gary Kemp van Spandau Ballet. Daar begon het mee.
0: Oké.
1: En daarna was het Donovan, geloof ik. Nou, in ieder geval Jim Kerr, Simple Minds. Liam Gallagher van Oasis.
0: Oh, en,
1: Het zijn behoorlijke namen, inderdaad. Ja. Maar gelukkig heeft ze dus inderdaad ook nog wel eigenlijk één hele grote hit gehad met die band Eight Wonder.
0: Ah, dus ze kon nog meer dus, kennelijk.
1: Nou, ze is actrice van oorsprong. En ook zangeres en model. Ook nog eens een keer. Ze lijkt heel erg op Debbie Harry van Blondie.
0: Oh, nou. En,
1: dus een soort spitting image bijna. Maar ze hebben dus eigenlijk met Eight Wonder heeft ze één grote hit gehad. Ze waren wel heel bekend in Japan met allerlei andere hits. Maar echt in Europa en in de UK. Was het één nummer. Dat was dus geproduceerd en medegeschreven door de Pet Shop Boys.
0: Oké.
1: Ook niet, maar ook leuk.
0: Dus een beetje een one-hit wonder qua Eight Wonder. Ja,
1: eigenlijk wel, ja.
0: Dus, nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb hem even opgezocht natuurlijk, want ik moest hem klaarzetten. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, ja, dat is deze plaat. Ik denk dat iedereen hem kent, maar dit verhaal erbij, dat geeft hem toch weer een andere dimensie.
1: Ja, nee, en het is echt, ik vind het echt een superleuk nummer.
0: Nou,
1: take these dogs away from me, zingt ze ook. En dat vond ik echt de mooiste zin destijds ook.
0: Nou, daar begint ze mee. Dus laten we daar even naar luisteren. Take these dogs away from me. Ja, en dan komen de synthesizers erin. En dan herken je inderdaad de Pet Shop Boys een beetje. Nou, famous last words. We hebben nog een seconde of 12.
1: Laten we zeggen, hier is Patsy Kensit van Eight Wonder met I'm Not Scared.
0: Het is een leuke keuze, Mo. Hey, ik spreek je volgende week. Bye bye.
1: Oh.

0: tijd maar door met wat prachtige vrouwelijke vocalen. Ella Langley en Choosing Texas.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icon.
0: Ice Icon is dit jaar... ik moet het andersom zeggen. Het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben... is eigenlijk dit jaar een beetje de basis voor het Ice Icon. En wij komen vandaag uit deze week in 1978. Het derde album van Blondie heet Parallel Lines. En daar staan natuurlijk grote hits op. Heart of Glass staat erop. Sunday Girl, One Way or Another. Natuurlijk nog gecoverd door One Direction, nog niet zo lang geleden. Hanging on the Telephone. En ik kies voor een van de weinige covers die ze op dat album doen. En dat is een cover van Buddy Holly. Die ken je ook nog wel, want volgens mij ook nog een klein hitje geweest. I'm Gonna Love You Too.

0: intro heerlijk. Ja, dan heb ik het over de muziek. Ja, precies. Dua Lipa en Love Again.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
0: For the love of Prince. Ik vind het ook een leuke dame hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. Ja, een beetje jong voor mij denk ik. Maar goed, daarover een andere keer meer. Laten we het over Prince hebben. Vorige week heb ik alleen maar Prince gedraaid. Toen was het 10 jaar geleden dat hij ons ontviel. En ja, ik blijf elke week een liedje draaien van mijn grote muzikale held. En binnenkort hebben we de Purple 100 op Kink 80's. Aanstaande zaterdag. Als je zondag luistert, was dat gisteren. Ja, daar mag ik wel een klein beetje reclame voor maken. En het zou zomaar kunnen dat hij op Ice Radio binnenkort ook nog te horen is, die Purple 100. Vandaag kies ik voor Beautiful, Loved and Blessed van het

0: Radio.
1: Ik moet alweer een beetje tempo maken, want het nieuws zit eraan te komen. Maar ik wil het eerste uur bijna traditiegetrouw eindigen met een lekkere disco dance classic. Geraldine Hunt en Can't Fake the Feeling. Hou hem hier bij Ice Radio. Spreek ik je zo na het nieuws voor deel 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlakbij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door relschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze technoreef een dubbele boete. 1 voor het betreden van een militair terrein en 1 voor deelname aan een illegale bijeenkomst. En veel geel en blauw in Leeuwarden zijn de kleuren van voetbalclub Cambuur, die volgend seizoen na 3 jaar weer op het hoogste niveau speelt, de Eredivisie. Daarom is de selectie vanmiddag in de binnenstad van Leeuwarden gehuldigd. Duizenden uitzinnige Cambuur-fans die waren erbij. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt er wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wacht het toch nog.

0: Hij verdween net zo snel als dat hij gekomen was volgens mij. Robbie Neville, maar hij hield er wel een grote hit aan over. C'est la vie! En daarmee hebben we officieel uur 2 geopend van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Fijn dat je er nog steeds bent. Paul Gumi die laat het afweten. Nou, niet helemaal. Hij heeft wel een liedje doorgegeven uit Paul's platenkast. Dat ga ik straks voor je draaien. En ik heb ook nog de Pimpan plaat voor je. En verder fijne liedjes zeg. Wat heb ik hier allemaal liggen op de stapel? Ik weet niet of ik overal naartoe kom. Maar ik heb wat leuks van Show Waddy Waddy. Ken je dat nog? Dat is echt mijn jeugd. De New Radicals heb ik. Ik heb van de week de film gezien van Michael Jackson. Over Michael Jackson, over het leven van Michael Jackson. Die heet kortweg Michael. Dus ja, misschien dat ik ook wel iets van Michael Jackson wil draaien. En ik heb hier nog iets liggen van de dochter van Dave Grohl. Die timmert ook aardig aan de weg. Hey, en van de week was ik, afgelopen zaterdag was ik in de Melkweg in Amsterdam voor een optreden van Sky Newman. Het is een beetje à la Lola Young. Een jonge Britse zangeres met een dijk van een stem. Ze heeft de Icebreaker gehad een paar maanden geleden. En dat nummer ga ik nog een keer voor je draaien. Ik vond het een fantastisch leuk concert. Een hele talentvolle, leuke, lekkere, brutale Britse dame. Ik heb de gemiddelde leeftijd samen met mijn vrouw wel enigszins omhoog geduwd daar in de Melkweg. Maar het was de moeite waard. Luister naar Sky Newman en Walk.
1: Ice, the alternative.

zo vaak gedraaid, dat album van Herman Brood en His Wild Romance, Spritz. En ja, als ik weer een nummer hoor van het album, dan begrijp ik helemaal waarom. Hey, ik had het daarvoor, voor Herman Brood, over Sky Newman, die ik afgelopen zaterdag gezien heb. En toen zei ik, ja, het is een beetje een Lola Young type. Nou, van Sky Newman naar Lola Young is maar een kleine stap. One Thing op Ice Radio.

staat al een beetje klaar, die tournee van Oasis door Engeland en Ierland en zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dat je er nog best een kaartje voor zou kunnen kopen, links of rechts. Ik zal mijn licht eens opsteken in deze dagen. Cigarettes en alcohol hoorde je natuurlijk. Vrienden, normaal gesproken op dit tijdstip Paul Gulmi in het kader van Paul's platenkast. Paul heeft een enorme platenkast vol met LP's en CD's en singeltjes en 12 inches en tegenwoordig ook MP3'tjes. En daar haalt hij dan elke week iets uit wat hij onder de aandacht wil brengen. Ik vind Paul zijn smaak vind ik altijd wel gezellig en leuk. Vandaar dat ik hem al jaren vraag om een bijdrage te leveren aan Mellis Morning Mix. Ja, dat doet hij ook deze week weer. Alleen, hij kan even niet aan de telefoon komen. Druk en zo. Maar hij kiest voor synthesizer pop van The Human League. En dat komt van een album wat hij thuis in de kast heeft staan. Het is het vierde album van de band Hysteria. Hysteria heet die, moet ik zeggen. En dat is dat album met The Lebanon en zo. En Louise, dat ken je allemaal vast wel. Dit is echt muziek voor Paul Gulmi. Ik kan me er van alles bij voorstellen.

lekker. Ik hou er wel van. Violet Grohl, de dochter van Dave Grohl. En 595. Dat is de titel van het liedje. Ze timmert al een aantal jaren aan de weg. Ze is pas 20, maar ze heeft al een paar keer met de Foo Fighters meegezongen. En meegeperformed, zoals dat zo mooi heet. En dit komt van haar soloalbum Be Sweet to Me. Violet Grohl. De appel valt niet ver van de boom. En dit is Jennifer.

weet nog dat ik dit voor het eerst op de radio hoorde. En ik was gelijk verkocht. You Get What You Give van de New Radicals. Wat een fijn liedje vond ik dat. Jaren 90, eind jaren 90, 98 denk ik of zo. Nou goed, het is ook niet zo belangrijk. Vrienden, dit is Mellis Morning Mix Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Van de week was ik naar de film Michael over het leven van Michael Jackson. Ja, het is een vrij kritiekloze film. Er is het nodig op aan te merken. Maar het was toch wel een bijzondere artiest, zeg. En het eindigt een beetje bij de release van Bad en de tournee die daarbij hoort. En dit was het eerste nummer wat ik hoorde van Bad. Niet ook in de laatste plaats het openingsnummer.

Ja, ik ben een fan van dat Vlaams. Ik vind dat een prachtige taal. Dat heeft Henk Westbroek destijds fantastisch verwoord. Dat taaltje is zo zacht. Ja, dat is het. Eva de Rovere, ze heeft ook een solo-uitvoering van dit liedje. Maar met Diggy Dex erbij vind ik het eigenlijk nog net een stukje leuker. Slaap lekker, tussen haakjes, fantastisch toch. Ja, ik kan het niet zo mooi uitspreken als zij het kan. Maar goed, de pimpelplaat, daar zijn we aan toe. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal pimpelpetschijfje. Daar draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. Een database van ongeveer 20.000 liedjes. En nou, daar krijg ik dan alleen maar titels van liedjes met die 3 letters en die volgorde op mijn scherm. De eerste letter heb ik inmiddels gedraaid. En dat is de D van Dirk. De D van Dirk. En die leidt tot 6.276 liedjes met een D in de titel. Dat zijn er veel te veel. Eens even kijken. De tweede letter is de L. De L van Leo. DL. Nou, dan zak ik in één keer naar 58. Even kijken, wat heb ik hier dan? Endless. Endless Love van Diana Ross en Lionel Richie. En Handle. Handelen schrijf je dan, hè? With Care van de Traveling Wilburys. Hard to Handle van de Black Crowes. Idle Wild. Oh, dat is ook leuk. Van Here's Johnny. En alles met middel, daar zit DL in. Nou ja, het zijn er nog 58, dus ik draai er een derde letter bij. De derde letter is de... De X, dat wordt niks, denk ik, met de X. Nee, DLX levert 0 hits op. Even kijken, dan haal ik de X weg en dan draai ik opnieuw een D en een L blijven staan. En daar draai ik dan bij een Y als derde letter. Een Y en dan hou ik 5 liedjes over. Met een D, een L en een Y. En dat zit bijvoorbeeld in Medley. Medley, a truly medley deeply van Savage Garden. Medley is met D-L-I op het eind. En The Turn of a Friendly Card van Alan Parsons. Friendly, D-L-I. En dan heb ik ook Stars on 45. Proudly, ook D-L-I. Presents the Star Sisters. Nou, nee, daar heb ik niet zo zin in. Even kijken, The Doors, Love Her Medley. Dat zou kunnen. Nee, ik kies dan toch voor deze. Ik kies voor deze. Cuddly, met D-L-I op het end. Cuddly Toy, om precies te zijn, van Roseford. Oh, lekker. Ja, dat is de uitkomst van de pimpelplaat. Een D, een L en een Y. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld. De pimpelplaat is deze week van Roseford en heet Cuddly Toy.

Uit Zweden, Robin. 10 keer staan ze in het voorprogramma van Harry Styles deze zomer in de Amsterdam Arena. Dit was een van haar laatste wapenfeiten. Talk to me heet dat. Hey, ik heb wat leuks. Ik was 9 jaar, 10 jaar denk ik, toen dit in de top 40 stond. Een Engelse band. En die heet Show Waddy Waddy. En die specialiseerde zich een beetje in hits uit de jaren 50, 60 in een nieuw jasje.

die derde single is weer heerlijk. Somber hoorde je en Home Wrecker. En daarvoor, ja, Show Waddy Waddy uit 1976. 50 jaar oud. Zegt ook wat over hoe oud ik ben, hè. Maar als wij een beetje dezelfde leeftijd zijn, dan is het voor jou misschien ook wel een enorme oh ja plaat geweest. Hey, als laatste, Maxine.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij een woningbrand in de Twentse Oldenzaal is een dode gevallen. En volgens regionale media is het slachtoffer een kind. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden en dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. En FC Twente leek de derde plek in de Eredivisie in handen te krijgen, maar heeft in de allerlaatste minuut een voorsprong weggegeven tegen AZ. Het werd in Alkmaar 2-2. Wie derde wordt, mag meedoen aan de voorrondes voor de Champions League. 2-2 was ook de eindstand bij Sparta Go Ahead Eagles. Dan nog het weer van Weer Online. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge. One, two.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. 3 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn 2 Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de 2 Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avro Tros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. En Feyenoord is de grote winnaar van dit Eredivisie weekend. Zelf won het op het nippertje van Fortuna Sittard met 2-1, terwijl de concurrenten allemaal gelijk speelden. Feyenoord staat dan nu ook stevig op de 2e plek. En daarmee is Champions League voetbal in Rotterdam bijna een zekerheidje. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hantavirus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. En Max Verstappen is de Grand Prix van Miami geëindigd op de 5e plek. De race werd gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen startte bijna helemaal vooraan, maar viel al in de eerste bocht ver terug. Er volgde nog een inhaalrace, maar dat was voor Max niet genoeg voor een podiumplek. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgde een hoosbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. En Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste podiumplek in dit Formule 1 seizoen. Bij de start van de Grand Prix van Miami verloor hij de controle en begon zijn auto te tollen. Verstappen raakte ver achter, knokte zich terug, maar werd uiteindelijk 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd 5e, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na vier dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd vijfde, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er 2 Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liepen het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd 5e, de race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.